Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Santi war alle reit vir dat van dosche program? Ek hoop die gleiche dat je reisch in de musik, während ek de geschicht vertal, in de scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Tja, je tunt dat ook zo als mij. Ik geloof de scheine leider wat wie Emma Harsi kennen, ook zonder wat van Tja gezongen zijn. Ik geloof ook ook de plotische leider wat Ken en Daniel voor dit program geschreven en gezongen hebben. Wist je dat Daniel mij immer met al de Tja-programma helpen deed? Hij zat bij een grote computer, wat alles opnemen deed en merk zeker dat ik niet te veel fehlers merk. Aber Daniel deed nog veel meer wat je vielleicht nog niet weet. Hij merkt alle soorten je reis oder je leef wat hij dan aan dat programma komt tje in hem deed. Zo van immer je een onkel snoertje, prüste, huiste oder breedje hier, dat deed Daniel alles. En ik zie zo vrouw dat hij zijn faxen afdreien en zijn je leef melken kon. Dat merkt mijn geschichte dan veel levendiger en interessanter, niet zo? Aber euer Eckjünd noch meier vertal, weil wie dort Leut wird Ken und Daniel für jedmal singen, noch einmal horche, ein wahrer Fremd.

Van daar wil ek ware seine of teaching je nog woord van onze feiergeschicht, die ek junt iwa radio vertaald behulle habe. Wils ek wel junt van daar nog meier daarvan vertalen. Nu wel wie ober eerst dat leutje horsje, du bist mein Freund, den ich vertrauen kann. En dan vertal ek junt nog meier van die geschicht.